0: is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
1: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met een christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: दुनिया को
1: सुनिया पक्की फोर।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

बीच नदी में गहरा पानी संभल के रखना पाऊं कहीं भीगे न।

जगा जब की चाल

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: कातिल ठहराया।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: जहां
1: यू आर
2: दिस इज हेट उजाला न्यूज। गुडमॉर्निंग, आई बेन बार्ट मेयर। Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Er is één rijstrook dicht. Het rijdt ook langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Zaltbommel. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En de A4 van Rotterdam naar Antwerpen is dicht rond de grens met België. Komt door een ongeluk en ze zijn aan het opruimen. Verkeer richting Antwerpen kan nog omrijden via Breda over de A16 en dan in België over de E19. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. En goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ujala Radio. Goedemorgen Nederland. Hartelijk welkom allemaal. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Het is maandag 1 juni, de zesde maand zijn we dus ingegaan. 1 juni 2026. Swagatam, khushamdeed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten. En uiteraard ook de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. 6:55. Voor degenen die naar het werk moeten gaan of al net op het werk zijn aangekomen, een fijne werkdag toegewenst. De jongelingen die slapen nog eventjes. Misschien begin je wat later vandaag. Anyway, wij gaan in elk van start met een mooie song. En dan begin ik met deze. Touch me, rabbedikta, hè.

Beneden benad die jury uit die film is dit prachtige liedje van Roop Kumar Rathore gehaald. En dan hebben we ook nog weer een paar van die andere leuke songs erbij. En vandaag heb ik ook wel een nieuwtje voor je. Je hebt het waarschijnlijk gisteren ook al gehoord. Hoor je straks van me wat voor nieuwtje dat is? In elk geval gaan we nu richting deze Indian pop song.

een Indian pop song gebracht door Julia Thanks. En ze zingt het met nog iemand, maar alleen zijn naam hebben ze niet erbij gezet. Wel dat zij het liedje geschreven heeft en de muziek gemaakt heeft en ook nog gezongen heeft. Maar ze hebben niet gezegd wie die heer is die erbij gezongen heeft. In elk geval, mooie song toch? Je hebt het voor het eerst gehoord hier bij Ojala Radio. Tiriba home ki kami he. Onthoud dat dus. Zij vaker horen hier bij Ojala Radio. Nou, dan ga ik richting deze song. Even kijken, is het deze? Ja, is van 2022 ook alweer. Uit de film Venturi. Merinaina, Merinaina.

Zo, na lange tijd hebben we dat weer afgedraaid voor u, hè. Derenijna, Merenijna, bye, even kijken. Dat waren Nekasha Zees en Pamela Jane, die we dus gehoord hebben hier in het programma. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ik zie hier dat de buienradar van nu.nl 14 graden aangeeft. Bij u in huis zal het misschien wat warmer aangeven. Want dat is inderdaad ook een van de dingen. Het is overal net even koeler of warmer. Maar we hebben wel een mooie tropische week afgelopen week gehad. En deze week hebben we veel wolken en hier en daar wel wat zon erbij. We krijgen een natte zomer voor deze week, laat me dat zeggen. Want de meteorologische zomer is dus nu van start gegaan. Anyway, we gaan nu verder met onze 90's. En ik dacht, weet je wat, we gaan beginnen met deze van Kumar Sanu en Alka Yagnik. Uit de film Zamana Diwana. Forever and ever.

So it will be forever and ever and ever, wordt er gezegd. Ja, dat is inderdaad zo, maar deze moet ik hebben voor je. Het wordt vandaag tussen de 20 en 24 graden en hoe het weer er verder uitziet, wat er allemaal komen gaat, dat krijg je strakjes van me te horen. Dus blijf afgestemd op Ujala Radio, your favorite radio station. On and on and on we go. Hum, yaha.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse Marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlakbij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जय बरिखे स्टूर नार ओंस स्टूडियो हाँ विल जय बरिखे स्टूर नार ओंस स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal, daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hain. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Bijna 7:07. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. Het is maandag. Ja, ik weet het. Veel mensen zijn nog te lui om op te staan. Maar ja, als je naar school moet gaan of als je naar het werk moet gaan, dan moet je wel voortmaken, nietwaar? Want het is weer behoorlijk druk op de weg. Dus dan moet je toch wel haast maken. Ik wens u een hele fijne dag toe. Nieuwe maand is van start gegaan. Oh, we zitten dus in de nieuwe week. Het is maandag 1 juni. En dan heb ik ook weer wat lekkere uptempo songs voor je erbij gehaald. Ook wel iets van een tijdje geleden. Maar we gaan niet al te hard van start hoor. We beginnen rustigjes. En zometeen ga ik dan de appjes doornemen. Dus blijf afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio.

Wanneer, ja, dat waren Rajma Nagpal en Yasser Desai met deze mooie song. En dat was een Indian popsong uit 2023 ook alweer. Niet zo ver. En dan gaan we nu naar de

Good Goodbye gehaald, deze hiksong van Charlie Yardov en Rupali Moghe. Ja, dan lange tijd ook weer gehoord, hè. En zo heb je vaker wel dat je verrast wordt hier bij Hoedje.

Ja, we zijn weer even lekker goed op dreef. Niet waar met deze Sajana Hai Mujhe song. Is wel een liedje uit 1973. En wel uit de film Saudagar. Film waarin Sadhana... Nee, wat zeg ik nou Sadhana? Sairabanu ingespeeld heeft. En Asha Bhosle had hem dus gezongen. Sajana Hai Mujhe Sajana Ke Liye. En nu hebben ze het dus in een trendy outfitje gestoken. Maar het was wel leuk om te horen, nietwaar? Ja, want ik zag de jongelingen ook wel dansen erop. Maar goed, we gaan nu richting de appjes toe. Want ja, dat zijn er ook alweer een aantal. Van Asha uit Haarlem, dank je wel voor je appje, meis. En ook voor jou een mooie dag toegewenst. Is wel niet zo warm als de vorige week. Maar die regen is ook wel goed om eventjes te hebben nog. En ook Wimla daar in Den Haag wens ik een fijne dag toe. In Amstelveen, my matchmaker, ook altijd weer van de partij. Dank je wel ervoor. En ook Lina in Enschede wens ik een hele mooie dag toe. Rwien, je gaat ook alweer aan het werk of ben je al op het werk aangekomen? Have a very, very nice day. En dan gaan we door met Mais. Mais, die zit ergens daar in Spanje. En ja... Als

Dus chauffeur, dan ben je wel overal, hè? Van touringcars, dan ben je wel overal. Dus wens ik je daar een hele mooie tijd toe. En rij voorzichtig, hè? Want je hebt heel veel verantwoordelijkheid op je. En ook Albert uit Woerden wens ik een hele mooie dag toe. En dan heb ik ook nog van Bij Hadje Abdul Wahab Dennis ook een appje gehad. Fijne dag ook toegewenst. Een fijn begin van de week. En de maand uiteraard ook. Geldt ook voor Alice. Dankjewel voor je appje. Ook aan die Jessie, met wie ik een leuk lekker babbeltje heb gemaakt ook alweer. Ze zet speciaal de wekker om naar me te kunnen luisteren. En me ook een belletje te geven. Dankjewel aan die Jessie. Ook Letchman G in Scheveningen wens ik een hele mooie dag toe. En Satya, ook jij bent van de partij. En even kijken, je hebt nog een paar hier zie ik. Maar goed, dat komt straks wel. Want dan gaan we het ook wel eventjes bekijken en behandelen. Inmiddels is het geworden bijna 10 minuten over half. Nee, 10 minuten voor 7:30. Dat moet ik zeggen.

Mooie song was dat ook alweer van uiteraard Abacha. En dan zijn we toch even bezig. Laat ik deze ook van niet zo lang geleden erbij halen. Want dat is van Stebben Ben, Bijt He, Bijt He van 2021.

Ja, dat is zo'n geweldig liedje van Stubborn Ben, bijgestaan door Danish Sabri en wie nog meer, Aishwarya Pandit. Nou, dan gaan we naar een van de nieuwere songs, want dat moet ook wel erbij gehaald worden. En ja, dat kennen we allemaal ook alweer. Ramjia ke bhala karenge.

gemeente, ja. Dus dat wil zeggen dat we nu toch maar richting de nieuwtjes moeten gaan, hè. Want daar is het ook alweer tijd voor. En dan gaan we met het kabinet beginnen. Lijkt me een goed idee. Nou, we zijn nog niet echt aan toegekomen om alles goed door te nemen. Maar er schijnt weer een heleboel te zijn gebeurd afgelopen nacht. En ook wel de nieuwtjes die we dan erbij moeten halen. Even kijken. Ja, dan ga ik eerst hier naartoe. Bijna zal het kabinet Jetten de 100 dagen aantikken en 100 dagen van zoeken naar meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer voor zo ongeveer elk plan. Ondanks al het optimisme in het begin vindt de expert die de coalitiepartijen adviseerde over de minderheidsconstructie dat het kabinet nog wel wat te leren heeft. Ja, ze zitten er ook maar pas, hè. D66, VVD en CDA die kozen voor een minderheidsregering. En even kijken, wat heb ik verder nog meer in het nieuws zitten? Ja. Dan hebben we ook nog dat landen als Denemarken en Zweden dienden als voorbeeld Klaas de Vreese en hoogleraar politieke communicatie en expert op het gebied van minderheidskabinetten adviseerde het kabinet vooraf over het minderheidskabinet en zei dus dat het een gewaagd experiment is. In Denemarken zijn ze wel gewend om een land op succesvolle wijze te besturen met een minderheid, zegt de Vreese. Hij mist bij alle betrokken partijen in Nederland het besef dat er nu een minderheidskabinet is. Goede gesprekken met de oppositie zijn dus echt wel nodig, vindt hij. Politiek vertrouwen en onderling vertrouwen zijn vereisten voor het laten slagen van het experiment van dit kabinet. Dus de plannen van het kabinet kunnen rekenen op weinig enthousiasme. En dan, dan dit ook nog. De politie heeft op social media meerdere bedreigende en beledigende reacties binnengekregen op haar bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Het is daarom niet langer mogelijk om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram, zo laat een woordvoerder weten. Want, zeggen ze, het is alleen maar negativiteit dat ze dan dus verspreiden. Dus vandaar dat ze soms die reacties weghalen. Kritiek en een gesprek zijn goed en belangrijk, maar alle fatsoensnormen werden er overschreden. Volgens de woordvoerder was onder meer sprake van de meest heftige bedreigingen en of de politie die verder oppakt en bijvoorbeeld bekijkt of er mogelijk strafbare uitingen bij zitten, weet zij dus niet. Daarvoor is het allemaal nog te vroeg. Ze moeten nog eerst alles gaan nakijken en doorlezen om te zien van kan dat wel of kan dat niet door de beugel. Nou, zaterdag maakte de politie bekend dat het gebruik van geweld door agenten tijdens een aanhouding in Zeist vorige maand wordt getoetst. En dat is gebruikelijk bij geweldsinzet, maar de politie trad er nu actief mee naar buiten omdat er beelden van de aanhouding rondgaan op social media. En daarop is onder meer te zien dat agenten een zwangere vrouw hardhandig wegduwen, waarna zij dus valt. En ja, daarop hebben mensen dus gereageerd en die vinden van dat kan dus niet door de beugel. Zo, en dan kijk ik van dit keer niet naar jaren 70 of jaren 60. Ik draai gewoon iets af. En het is niet zomaar een liedje van Soemen Kalyanpour. We hebben het allemaal ook wel gehoord via social media, via je Facebookpagina, via je, mensen om je heen. Overal heb je het wel te lezen gekregen dat Soemen Kalyanpour is overleden op 89-jarige leeftijd. Ze was niet ziek, maar gewoon ouderdomsperikelen hebben gemaakt dat het
dat zij het eeuwige... Nee, het tijdelijke heeft verwisseld met het eeuwige. Laat ik het zo zeggen.

Ja, we hebben het net al gehoord, hè, dat Suman Kalyanpour dus op 89-jarige leeftijd is overleden. Ze heeft heel veel gezongen, zeg maar, met Mohammed Rafi, Mukesh en zeer zeker ook met de andere artiesten. Maar die oudere generatie, die veteranen, die gaan zo langzamerhand weg. Nog maar net zo'n 6 weken geleden, op 12 april, was dat Natasha Bhosle is heen gegaan. En nu Suman Kalyanpour. Zij was als het ware bijna niet te goed te horen. Als je eventjes niet goed luisterde, dan zou je denken van hé, dat is Lata. Maar ze had een iets wat hezere stem. Je moest echt goed luisteren om dat erin te horen. Bij sommige liedjes zag je altijd van hé, dat is Lata. Maar als je ons hoort zeggen van Suman Kalyanpour, dan denk je hé, maak ze geen fout. Ja? Dat ook nog. Maar goed, we gaan nog weer even door met wat nieuwtjes. Zij zal dus vandaag als een soort van rode draad door door mijn programma heen lopen. Dus je zult haar vandaag veel meer te horen krijgen. Op de A4, vlakbij de grens met België, is afgelopen nacht een dodelijk ongeluk gebeurd. Iemand is aangereden en daarbij overleden, zei de politie op social media. Verdere details worden niet gegeven. De snelweg was in de richting van Antwerpen vannacht urenlang afgesloten voor forensisch onderzoek. En de gedeeltelijke afsluiting gold vanaf knooppunt Markiezaad bij Woensdrecht en dat ging door tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct onder de A4, de Oude Dijk in Ossendrecht, was afgesloten. Het verkeer richting België werd omgeleid via Hazeldonk onder Breda. Ook de weg op de weg waren schermen geplaatst. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk, evenals hoeveel mensen of voertuigen bij de aanrijding betrokken zijn. De politie was niet bereikbaar voor vragen. Nee, we hadden ze het weer te druk om dan ook nog dat te moeten doen. Maar ja, zo heb je wel veel meer ongelukken dat er gebeurd zijn afgelopen tijd. Maar ik ga naar dit nieuwtje toe. Bij diverse marathons in Nederland zijn lopers gisteren onwel geworden. En in zowel Utrecht, Amersfoort als in Groningen moesten veel mensen behandeld worden tot meerdere reanimaties aan toe. Hardlooptrainer Guido van Weren die stond langs het parcours en hij zegt: ik dacht al, 31 mei, dat is tricky. Gisteren was dat dus. Nederlanders zijn de hitte niet gewend. Ja, de trainer uit Groningen ziet tegenwoordig minder ervaren mensen deelnemen aan halve marathons. Je moet echt flink trainen daarvoor. En vooral bij hittedagen moet je rekening houden om zeker veel water tot je te nemen. Hij was erbij als toeschouwer van het broeierige event. Duizenden mensen deden er mee en dan hou je je hart vast. Je voelt de luchtvochtigheid en de hitte en denkt als dat maar goed gaat. Ja, want dan ga je zweten en je bent zodanig gespannen bezig met lopen. En hardlopen is in populariteit weliswaar gestegen en dat is ook goed. Maar men moet wel rekening houden dat als het zo warm is, dat je dan toch wel rekening moet houden dat je vooraf flink getraind moet hebben in de hitte. Vandaar ook voetballers, wanneer ze ergens gaan, dan gaan ze ruim van tevoren om aan het klimaat te wennen. Want in tropische landen bijvoorbeeld, dan moet je ook weer daaraan gaan wennen. Ook wij hebben daar mee te maken hier zo, dat we toch wel die hitte, ja, eigenlijk is dat nooit wennen daaraan. Ook aan de kou kan je niet echt wennen. Als het te koud is, is het gewoon te koud. Als het te warm is, is het gewoon te warm. En zo zouden ze eigenlijk moeten afgelasten. Want dat kan problemen veroorzaken. Oké, we gaan weer even verder met de muziek.

Welkom! Ja, ik heet u allen ook allemaal welkom. Swagatam, Groesjaam Dier. Nou, dit nieuwtje is ook wel belangrijk om door te geven, hoor. U weet wel toch nog dat die banaan in een museum was gehangen met duct tape? Nou, dat is dus echt een museumstuk geworden, hoor. Want een museum in de Oost-Franse stad Metz die heeft zondag bij de politie aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. Een suppost ontdekte zaterdag dat de vrucht die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan verdwenen was. Iemand had honger, die dacht van, oh, dat is om te eten. Het Centre Pompidou Metz, een dependance van het beroemde Centre Pompidou in Parijs, meldde tevens dat de banaan inmiddels is vervangen. Ja, dat is wel makkelijk, dat kan je gewoon vervangen. Het is niet de eerste keer dat het conceptuele kunstwerk waarvan de vergankelijke banaan het middelpunt vormt, beschadigd raakt. Ja, je kunt zo weer een ander zetten met duct tape. In juli vorig jaar stal een bezoeker van het museum de banaan en bewakers grepen echter snel in en plaatsten een vervangende banaan. De banaan dient sowieso elke drie dagen te worden vervangen door een verser exemplaar. Ja, want dan krijgt het van die zwarte pikkeltjes erop. En dat is natuurlijk niet zo appetijtelijk om naar te kijken. Nou, deze Catalaan die staat ook bekend om zijn kunstwerken in Amerika. Een volledig functionerend 18 karaats gouden toilet dat aan Donald Trump werd aangeboden tijdens zijn eerste ambtstermijn in het Witte Huis. En ook dit kunstwerk werd gestolen tijdens een tentoonstelling in 2020 in het Verenigd Koninkrijk. En ja, ze hebben ook een beeld ervan hier zo. Je kan het ook wel zien. Volledig in het goud. Papri. Ja. Ze weten echt niet meer wat ze moeten doen als kunst. Maar goed, we houden het maar lekker zo. Even wat muziek weer erbij.

En dat was dus een leuke song ook weer. Maar goed, even kijken hoe laat het nu is. Want dan kan ik mijn song daarop afstemmen. En by the way, alle mensen die me nu appjes sturen, dank je wel ervoor. Even kijken, ik heb appjes gekregen van Sudesh. Fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Ook Raadje wens ik een hele mooie dag toe. Gisla in Groningen, hartelijk dank ook voor je appje. En dan... Ria Kalu, jij bent ook van de partij. Dank je, meis. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En ook van Sharda uit Arnhem een appje gekregen. Van Yvonne Doulet uit Den Haag ook een mooie dag toegewenst aan Kees. Kees, op hoeveel meter hoogte ben je ook alweer? 25 of 30 meter? En dan heb ik ook nog een appje gehad van Henny en Shirley. Ook van Prabha een appje gekregen van Mieke. Een fijne werkdag aan jullie allen toegewenst. En ook Roos is erbij. En Roos zegt ook een mooie dag aan jou toegewenst. Dankjewel. En ook aan alle mensen die luisteren naar Ujala Radio. Keep on listening to the best radio station in town. Nou, daar hebben we de appjes dus nu even doorgenomen. Ook zie nog eentje binnenkomen. Chitra en Andrew, ook voor jullie een hele fijne dag toegewenst. En Suchit Hardwar, ook voor u een mooie dag. En geniet ervan. Het wordt weliswaar wat koeler dan de afgelopen dagen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We blijven genieten ervan, toch? Oké, dan gaan we door met een van de songs. En uiteraard heb ik weer eentje van Sumant Kalyanpour. En ook ditmaal weer met de stem van Mohammed Rafiji. Uit de film April Fool.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden, en dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen, en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
6: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Janne het toch. Abujan Radio. सबसे बड़का वाला

inmiddels geworden 8:08. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op Ujala Radio. Het wordt vandaag ongeveer 20, 24 graden. Met wat onweer erbij, regen erbij. Maar voor de ochtend is het wel mooi zonnig weer, dat wel. En dan gaat het veranderen. Ja, daar moeten we dus rekening mee houden deze week. Dat het een plensweek zal worden. Een wet, wet day. Zo, en vandaag heb ik heb het al eerder gezegd, vanwege het overlijden van Soemen Kalyanpour. Is 89 geworden. Ouderdomsklachten waren dat alleen maar, waardoor zij het niet meer redden. En haar ogen voor goed sloot. Dat was dus gisteren, 31 mei. En vandaag, ik denk dat ze wel dezelfde dag meestal wordt daar gecremeerd. We zijn over een aantal uren verder. Of misschien vandaag. Ik ga het allemaal nog voor je checken. Dan krijg je dat ook nog wel te zijner tijd te horen. In elk geval. En 31 mei was ook zo'n cruciale dag voor de zanger KK. Maar daarover strakjes. Nu eerst even deze van Soemen Kalyanpour. Een van de meest populaire songs geweest van haar en Padmasri Mohammed Rafi. Als je dit dus hoort, dan weet je precies wie Soemen Kalyanpour is.

Meneer Pierre Kechercheya, dat was uit de film Brahmachari, nietwaar? En wat een geweldige song was dat ook weer. Nog steeds vinden we het geweldig om naar te luisteren. Dan beginnen we automatisch mee te dansen. Ja, dat was ook ten tijde dat Lataji niet met Mohammed Rafi bemoeide. Of een keertje was Lata ziek en dat kon zij dus niet opnemen. Toen heeft zij zelf ook gezegd, laat Suman Kalyanpour dan maar het een en ander overnemen. Want haar stem komt een beetje overeen met dat van Lata. En dat is dus gebeurd. Ook Mohammed Rafi heeft dat een paar keer aangegeven. Van vraag haar maar, want haar stem komt ook overeen. En Suman Kalyanpour heeft dus in het Hindi, Bengali, Marathi, Assamese, Gujarati, Kannada, Angika, Bhojpuri, Rajasthani, Odia en Punjabi gezongen. Ze is dus van alle markten thuis geweest. Was overal te vinden wat dat betreft. En ze heeft ook veel voor de Hindi cinema gezongen. Maar ja, je weet het, Lataji was Lataji. En toen ze weer dus helemaal ready was, dan nam ze alles weer helemaal over. En hetzelfde gold ook voor Asha Ji. Suman Kalyanpour startte haar carrière in 1954. En zo werd ze dan heel erg populair in die tijd dat Lata er dus niet was. En dat was dus in de jaren 60 tot en met 70. Toen was ze heel erg populair. Haar meisjesnaam is Himadi. Sommige mensen kennen haar als Suman Himadi. Maar toen ze getrouwd was, gebruikte ze haar getrouwde naam Kalyanpour. Ja, we zullen nog misschien vol morgen heb ik dan weer het een en ander van haar erbij. Maar strakjes heb ik nog wel wat. In elk geval hebben we ook weer die andere mooie songs erbij staan. En ik zei het ook al, KK is ook een van ze die dus niet meer in ons midden is. Op 31 mei trad hij op. En op het podium is hij dus toen in elkaar gezakt.

Ja. Dat doet je zeker wel wat, nietwaar? Ik tenminste. Elk woord wat hij heeft gezongen, het lijkt alsof het voorbestemd was. Als ik er nou ben of niet. Dit moment zal altijd blijven. In 1999 bracht hij dus het album Appel uit. En daaruit was dus dit liedje. En in, even kijken, dat was dus een zangcontestenshow, Indian Idol, de eerste, werd het pas eigenlijk bekend. Want toen had Abhijit Sawant en eigenlijk de hele groep die dus als finalisten eruit waren gekomen, hadden zij dit lied gekozen om samen mee te komen. En toen pas kwam KK dus echt in beeld wat dat betreft. Pas daarna hoorde je van, hé, dat lied is niet van Abhijit Sawant of van Indian Idol geweest uit dat album. Maar dat lied is dus van 1999 geweest van Krishnakumar Kunat, oftewel KK. Hij is slechts 54 jaar oud geworden. Tot daar moest hij er dus zijn. En hij heeft mooie liedjes voor ons achtergelaten. Ook dit liedje is een van zijn songs. Die ik heel mooi vind. Ari Ari Ari uit de film Makhi. Goeie film was dat ook wel hoor.

Arre, ja, een beetje lichte reggae-stijl hier in dit liedje. En die daarvoor was dus Pierre Capel. En dat liedje is nog altijd een van de meest aangevraagde liedjes voor het geval men afscheid van elkaar neemt. Of als vriendschapsnummer. Niet alleen in India, maar wereldwijd eigenlijk. Want dat zegt ook alles, hè? Ja, dat zegt inderdaad ook alles, kan je zeggen. Of we er nu zijn of niet. Er zijn momenten waar je dus aan herinnerd wordt. En vooral die momenten vergeet je gewoon nooit meer. Anyway, we gaan even richting de appjes. Ik heb ook wat appjes binnengekregen. En een van de appjes is van Lien uit Veldhoven. Lien uit Veldhoven, dankjewel voor je appje. Mooie dag ook aan jou toegewenst. Lek biertje daar in Purmerend en ook de groeten aan uw familie. Mila, hartelijk dank. Ook een fijne dag toegewenst aan jou. En ook Rachid uit Amsterdam. Fijne dag toegewenst. Ook zus Iden en nogmaals dank, hè, zus Iden. En blijf dan luisteren naar Ujala Radio. Even zien waar we nu naartoe gaan. Welk liedje ga ik nu voor je opzetten? Welk is nu populair om naar te luisteren? En dat is deze. Mama naar de home.

Wat een heerlijk liedje ook alweer. Hey Giovannito, is corona, hè? En heb ik even een kort berichtje is dat wat ik eigenlijk voor je heb. Een vrouw die keert terug van vakantie. Ja, die ging eigenlijk weg met zeg maar één koffertje. En ze keert terug met 55 bagagestukken. Zwitserse douane gelooft de ogen niet. Eén tas extra is al moeilijk. Maar dan zeggen ze weer van, dan moet je weer extra bijbetalen als je overvracht hebt. Maar 55 bagagestukken. Nou, wat was ze dus van plan? Was ze dus van plan om kleding te gaan verkopen? Of spullen te gaan verkopen? Nou, dat moet wel onderzocht worden, vind ik ook wel, hè. Want dat kan natuurlijk niet goed gaan. Kiss. Maar zo zie je maar. Eén heeft veel nodig en de ander die denkt van, nou ja, ik heb aan één kleine weekendtas genoeg.

Filterkort, deze Gieze, Gieze, Gieze song. En ja, die hebben we al gehad, die hebben we al gehad. We gaan nu naar Lipstick van Adnan Sami G.

terug met een bang. Kan je zeggen, lippenstik legake nazar nalage. Ook weer zo'n leuke song van het Nanji. En van het Nanji gaan we naar Hardy Sandhu en Kiran Bajwa.

Een geweldige song was dat ook weer van Madhavanti Bhagchi samen met, even kijken, dat was dus Javed Ali.

Robin Pia, dat was weer een van die geweldige songs van toen. Nee, niet van toen, het is van dit jaar ook nog. Robin Pia, laten we gaan naar de romantische movie Chand Miradil, At the Bar by Fahim.

Inmiddels geworden 9:05. Tot 9:00 zit ik eraan. Moet nog één liedje dan voor u brengen. En dan zit het er ook weer op voor vandaag voor mij. Blijf in elk geval ook afgestemd op het Jala Radio. Your favorite radio station. En uiteraard hebben we ook weer het weerbericht erbij. Vandaag is het eerst dus wat zonnig weer. En daarna komen de stapelwolken voor. Maar ja, de zon zal toch hier en daar wel te zien zijn. Want het kwik zal stijgen tussen de 20 en 24 graden vandaag. Voor vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. En dan zal het afkoelen naar ongeveer een graadje of 15 in de nachtelijke uren. En voor morgen kunnen we wederom een 19 tot 23 graden verwachten. Ik ga u groeten. Oh ja, ik moest Anoop nog eventjes bedanken ook voor zijn appje. Anoop, dankjewel uit Den Bosch. Hartelijk welkom ook Paris en Gerda Moordeli. En ook Olga wens ik een hele, hele mooie dag toe. Blijft allen afgestemd op Jala Radio 24/7 at your service. Graag tot morgen, dan ben ik er weer om 6:30 om u aangenaam uit bed te halen of u te begeleiden naar het werk toe. Signing off for Jala Radio RJ. Shubdin ek mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunate aur muskurate rehna. En dankjewel voor de appjes. En degene die geen appjes sturen, volgende keer zeker wat doen. Hè? Hartelijk dank. Tot morgen.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten, omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kef.
5: Hi everybody, this is Malaika Aura Khan.
6: Hi, I'm Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: भी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58. Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos sta je nog een kwartier in de file door een autobrand. Er is maar één rijstrook open. Omrijden kan ook richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, sta je nog 20 minuten in de file tussen Breukelen en Nieuwegein. En op de A28 staat het vast. Van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In Zwolle is een brug dicht, daardoor loopt het vast op de snelweg. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ये उजाला रेडियो है।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wordt al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenis wachten veel mensen op een plek in de TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kersen te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kie WhatsApp nummer he. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels opgelost. Maar op de A27 van Breda naar Utrecht sta je tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog bijna een half uur vast. Daar is maar één rijstrook open door een pechgeval. Omrijden richting Utrecht kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle-Zuid een kwartier in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Zwolle aan een brug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels opgelost. Maar op de A27 van Breda naar Utrecht sta je tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog bijna een half uur vast. Daar is maar één rijstrook open door een pechgeval. Omrijden richting Utrecht kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle-Zuid een kwartier in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Zwolle aan een brug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ga jij binnenkort trouwen? Door विवाह होने वाला है तो शादी होने वाला है जनवलो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो dus ga jij binnenkort trouwen door विवाह होने वाला है तो शादी होने वाला है नेम कांटेक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A7 van Den Oever naar Zaanstad voor de afrit Avenhoorn. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is daar dicht. En er staan files op de A12. Vanuit Arnhem heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens. En van Arnhem naar Utrecht is bij Veenendaal een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Hello, dit is Ujella Radio, don't you mee?
1: You are.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files staan er niet, je hebt wel vertraging op de A10. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is nu 5 minuten. In het noorden is de N33 Veendam-Eemshaven in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N362 en Appingedam, er is een vrachtwagen gekanteld. En er staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal 5 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Baalkade in Nijmegen. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ik zit er al klaar voor. Ik ben al helemaal ready om de vragen op hem af te vuren. En u natuurlijk ook daar waar u zich allemaal ook bevindt. Hartelijk welkom, Ujala's politiek-economisch analist Robby Makka.
1: Dankjewel, RJ. Dhaniyabad. Namaskar iedereen. Goedemorgen.
0: Oké, Robby, we gaan meteen van start met de vragen. Ik heb misschien nog één extra dingetje erbij ook en zo. Maar goed, minister Annelien Wijnerman van Financiën en Planning, die heeft uitleg gegeven over de leningen van de vorige regering. $2.2 miljoen was er toen geleend. De huidige regering heeft sinds hun aantreden ongeveer $1.8 miljard geleend. $ En dit is volgens haar om de bestaande schulden af te lossen of te vervangen. Dat is toch dweilen met de kraan open?
1: Klopt, ja. Helemaal. Goed gezegd. Het is niet alleen dweilen met de kraan open, maar het is eigenlijk onverantwoord. Kijk, RJ, je zei eerste instantie 2,2 miljoen, maar je bedoelde 2,2 miljard
0: dat
1: van de vorige regering en 1,8 miljard van deze regering. Een simpel ding. Als vorige regering in 5 jaren tijd 2,2 miljard heeft geleend, totaal, hoe kan je in 1 jaar tijd al 1,8 miljard hebben geleend? Je zit bijna dicht bij die 2 miljard. Er is maar een 4 ton verschil. Dus hoe is dat mogelijk? Oké, 400 miljoen bedoel ik. Dus 2,2 minus 1,8. Dat wil zeggen, het tempo van lenen van Wijnerman is gewoon groot. Want waarom leen je zoveel om dingen te betalen? Waarom werk je niet aan inkomstenverhogende maatregelen? Ik kan het anders doen. Als vorige regering 2,2 miljard heeft geleend in 5 jaren tijd en je deelt 2,2 miljard gedeeld door 5, dan hebben ze gemiddeld geleend ongeveer 500 miljoen per jaar. Maar jij leent al in die eerste 8-9 maanden... leen je al 1,8 miljard. En ze zegt, en ik heb het geleend om oude schulden te betalen. Wacht even. Dus je hebt 1,8 miljard geleend om die schuld van 2,2 miljard te betalen. Maar je hebt niet betaald. Want wat je hebt gedaan, is van, je hebt meer geleend. En vervolgens ben je die rente in totaal gaan uitsmeren over langere tijd. En uiteindelijk zeg je zelf, die rente in 10 jaren tijd is 1,3 miljard. Dus vier zotjo. Je leent 1,8 miljard. Je lost niet af. Je zegt je hebt afgelost. Maar rente alleen in 10 jaren tijd is 1,3 miljard. Dus als je bij elkaar optelt schuld plus rente over 10 jaar, dan pond je bijna 3,5 miljard. Dit is een telwakkepijs waar je alle monies ook van olie en gas gaat alleen maar afgelost worden aan rente of aflossing. Maar ik weet waarom ze het heeft gedaan en ze gaat het ook op die manier blijven aangeven. Zij wilde die rente dit jaar niet betalen, zei minister Wijnerman. Zij wilde het herfinancieren, nieuwe hypotheek draaien alsof je een woning dingen gaat verhypothekeren opnieuw. En dat wat overblijft onder de streep ga je gebruiken voor sociale projecten. Dus daar heeft ze gezegd, 186 miljoen is bestemd voor sociale projecten. 380 miljoen heeft betrekking op renteverplichtingen. Ik zei het daarnet ook, ze gaan rente betalen dit jaar. En ze gaan 29,6 miljoen betalen aan uitgiften van obligaties. Maar als je $186 miljoen hebt voor sociale projecten, dan kutskarna. Wijs nou. Wijs die mensen dat je criminaliteit een klein beetje in controle kan houden. Wijs die mensen dus dat je wateroverlast tot een minimum kan beperken. Gisteren was er weer wateroverlast. Zwaar. En als het vandaag niet regent, de koetsker, dan zeg je, luister, ik heb $10 miljoen vandaag gebruikt voor het aanleggen van kokers, of ik heb gebruikt, wat ik vorige keer zei, voor het herstellen van die sluizen, of ik heb 10 miljoen gebruikt om Nederlanders te laten komen, ik heb het over mensen met watermanagement ervaring, of ik heb 10 miljoen gebruikt voor chikungunya, of ik heb dit gebruikt. Maar ik kan je zeggen van familie Rangu, heeft me misschien toestemming gegeven. Ja, ik mag het vertellen. Een man uit Waalwijk gaat naar Suriname op vakantie. En 1 dag voor zijn vertrek komt hij te overlijden. Hij was nooit eerder ziek geweest. Dus ik noem even maar de naam. Maar het is altijd iets van, en ik ga het niet bagatelliseren, niet zwaarder maken. Maar die gezondheidszorg is dus niet wat het wezen moet. Kortom, sociale projecten waarvoor ze gereserveerd hebben is gezondheidszorg, onderwijs, jeugd en sport, landbouw, digitalisering, woningbouw. Maar doe die dingen nog. Want als je het geleend hebt, moet je het doen. En als je niet geleend hebt, dan blijft het bij de centrale bank. En dat bedoelde ik met er is economische stilstand. Dus Wijnerman vertelt wel een verhaal, maar heeft de level nog niet gehaald van Agaibersien of andere ministers. En dat is heel jammer.
0: Ja, dat is inderdaad jammer. Maar minister, even kijken, wie is dat ook alweer? Menoret, die is dus nu bezorgd over de uitstroom bij het Juspol. Is er al iets bekendgemaakt over eventuele overplaatsingen van ministers of heeft ze daarover niets meer gezegd?
1: Nee, ze heeft niets meer gezegd. Ze heeft de persconferentie, nadat wij gesproken hadden bij Ujala vorige week zondag, hebben ze geluisterd in Suriname, want als maandag die herhaling is, dan volgen ze dat ook. En mensen verzinnen die dingen en sturen die berichten ook door. Dan zeggen ze, oh ja, toen was er wel maandag een persconferentie voor vertrek en het ging over Brazilië en Dominicaanse Republiek. En toen heeft ze wel verteld over 1 jaar Simons. En toen heeft ze niets gezegd over overplaatsing of vervanging van ministers. Wel hebben alle partijen bijna geëvalueerd en gezegd van, zoals Doe heeft gezegd in de media, het tempo moet omhoog. We zetten kleine stappen, maar het tempo moet omhoog. Maar afgelopen vrijdag bijvoorbeeld heeft de Nationale Assemblée compleet, dus bij elkaar, een nieuwe wet aangenomen. Wet voor aanpassing, comptabiliteitswet. En ze hebben wel uitstel verleend aan minister Wijnerman om dingen te doen. Dus Adin met zijn parlement is ook slap en slow. En Simons vervangt niet. Or menoret ke pas paisana he. Autokineke, politieauto's, handboeien heeft hij nodig, grote cellenhuizen heeft hij nodig. Hij heeft meer materiaal nodig om mensen aan te houden, ervoor te zorgen dat er meer veiligheid en beveiliging is, wijkpolitie, de bikers of noem maar op. Kijk, als je het niet hebt en je bent bezig met het IMF-programma, want dan mensen gaan ook zeggen, maar waarom ging Maka niet vertellen tijdens een talkie van dat het ook slecht ging met criminaliteit? Ja, ik benoemde dat aan de hand van cijfers, dat minister Amoxi het niet goed deed omdat hij van ABOP was of is. Menoret is ook van ABOP. Maar het verschil is, Simons lost niks af, terwijl Chan moest aflossen. Simons leent meer, ik zei daarnet, maar die lening zie je niet terug in projecten. Chan ging lenen, maar hij moest toen salarissen betalen aan ambtenaren. Hij kwam niet uit. Hij moest dus coronadingen gaan in orde maken. Hij moest ervoor zorgen, bij wijze van spreken. We kennen SLM-aflossingen, we kennen overige aflossingen. Hij moest orde op zaken stellen. Dus kortom, niets gezegd over overplaatsingen, niets gezegd over reshuffling, niets gezegd, et cetera. En dan krijg je weer stilstand krijgen. Je hoeft het niet te doen. Je kan zelf met het ministerteam verder aan de slag. Maar je moet wel wat doen op het gebied van de verschillende projecten. En het is nu, morgen is al juni. Als we deze week inderdaad zijn, laatste dag van de maand mei. En juni betekent van dat je gaat starten met eigenlijk laatste maanden van de schoolexamens. Juli, augustus ongeveer worden examens gedaan, nog 3 maanden. En september heb je grote vakantie. Dan is er droge tijd, dan moet je nu al gaan dingen doen. En dan zullen we zien, over een paar maanden zullen we weer praten over diverse wateroverlast en noem maar op. Kijk, die economie is gestabiliseerd door de vorige regering. Zij moeten uitbouwen met een goed team. En dat team is niet goed. En dan hoef ik niet te zeggen, er moeten verkiezingen gehouden worden, want dat moeten we in Nederland allemaal gaan bespreken, want hier hebben we een minderheidskabinet. Maar in Suriname moet je niet dingen doen. Sap kooi kijk op een periwaarke, denk ik. Sap kooi kijk op een wijkje, denk ik. Maar je moet wel ervoor zorgen dat je goede ideeën en goede adviezen geeft met goede ministers, zodat het goed beleid kan worden uitgevoerd.
0: Inderdaad, maar er schijnt ook een of ander rel te zijn ontstaan tussen Brunswijk en nog iemand uit de Hindustaanse gemeenschap. Heb je daar ook iets over vernomen?
1: Ja. Ik weet waarover je het hebt. Mm-hmm. Je hebt het over Pox Gajraj. Dus die heeft in de media bij de mensen van Rotterdam Radio Stavaste harde uitlatingen gedaan met betrekking tot vooral Brunswijk. Zware woorden gebruik, eigenlijk racistische woorden. Ja, hij heeft uitgescholden, onwelvoegelijke taal. Hij heeft het woordje Juka gebruikt. Hij heeft gezegd dat Brunswijk een aap is. En hij heeft het woordje Ka gebruikt, wat in Surinaams ook dus een scheldwoord is. Later heeft hij zijn excuses aangeboden. Maar Brunswijk heeft daarover ook gereageerd, daarop ook gereageerd en gezegd van, vroeger, zei Brunswijk, zou ik deze mensen in een kofferbak zetten en meenemen. Zie je? Dus dat is de ware aard van zulke mensen, dat je het op racistische toer gooit. Dus kon je bedoel krijgen dat die Bosland-Krioolse broeder, in dit geval Brunswijk, de Hindoestaanse man die veel praat, in een kofferbak zou stoppen, ontvoeren, gijzelen en meenemen naar die jungle. En dan weten we allemaal wat er is gebeurd in de periode van 8 december en noem maar op, wat ze allemaal hebben gedaan met Bale Oemrouw Singh en die schoonzonen van Adin. Zo praten ze. Als je woordelijk niet kan winnen van iemand, als je qua standpunten niet kan overtuigen, dan ga je dreigen. Wat Pox Gujarat heeft gezegd, is een ondernemer uit Amsterdam, zit in de horeca volgens mij vastgoed, is ook verkeerd, is onjuist, had hij niet moeten doen. Het is nooit goed om de multiculturele negatief te bespreken, zeker niet met racistische dingen, maar hij heeft het gedaan. Maar tegelijkertijd heeft hij gezegd, NDP is een boevenbende, is een boevenpartij, Suriname is van Bouterse, Bouterse is van Suriname, ik wil niets te maken hebben met deze mensen. En hij zei, hij wilde investeren in Suriname, op het gebied van palmolie, zorghotel en alle overige dingen. En toen heeft hij namen genoemd van notarissen, van ondernemers, van de man van Combimarkt. Hij heeft de naam genoemd van Carlo Janennen Singh als notaris. Allemaal negatief besproken. Maar ja, weet je wat het ook is, RJ? Kijk, UR is een fatsoenlijke media. Laat me dat direct erbij zeggen. Ujala houdt rekening met integriteit, hoor en wederhoor, correctheid, nieuws, informatie, journalistiek, interview, correct. We schelden niet uit. Hallo meneke Mokana Dela, meneke Gariaweke. Andere media, vooral in Nederland, die geven mensen om uit te halen, om te beledigen, smaad, laster en al dat soort dingen. En met scheldwoorden. En je stopt het interview niet. Dus Pox Gujarat is nieuw. Ondernemer, geen onbekende, 63 jaar, krijgt de microfoon. Brunswijk zegt, Udarupisa, hij heeft uitgehaald naar die dingen toe, noem maar op. Maar aan de andere kant, ik keur het niet goed, nogmaals, ik keur het fout. Maar wanneer de Bosland-Krioolse broeders, enkele daarvan, de Krioolse broeders, enkele daarvan, de Hindustanen vooral beledigen, uitschelden, allerlei dingen doen, zijn wij over het algemeen stil. Nu heeft eentje het gezegd. En het is direct moord en brand. En Suriname is in de fik. En Brunswijk is dus, als we, noem maar op. En zijn woordvoerders hebben allerlei gedaan. Dus het is een journalistieke rel geworden met alles erop en eraan. Ik weet niet van of ze rechtszaak aan hun gesungel maken. Maar aan de andere kant, die relatie Suriname-Nederland is een mooie relatie, beste luisteraars. Volg het via UR. En laat al die overige stations die zich bezighouden met laster en belediging voor wat het is. Dan heb ik dat ook als statement gemaakt.
0: Dat is heel goed, inderdaad. Maar Robbie, vorige week hebben we dus over een politie-inspecteur gehad die de dupe is geworden van diefstal. En deze week het politiebureau Geiersvliet. Hoe kan dat toch dat het politiebureau onbemand was?
1: Ja, is het zo van dat het onbemand was? Of zoals ze zeggen van, luister, je hebt politieagenten daar achtergelaten. Dus de poes om op melk te letten. Ik weet waarover je het hebt. Mm-hmm. Inbraak achter terrein politiebureau Geiersvliet.
0: Ja.
1: 537 kilogram van kwik is gestolen. En dat was dus eigenlijk opgeslagen in een container achterop van het politiebureau. En medewerkers hebben dat hebben ontdekt. En elk vat had een gewicht van 35,80 kilogram. Kijk, hoe die daders, RJ, toegang hebben gekregen tot dat terrein en vervolgens de container hebben geopend, is een volle onderzoek. Ik hoop dat ze camerabeelden hebben om dat te kunnen ontdekken. Maar ze hebben direct melding ervan gemaakt. Er is onderzoek ingesteld en men is nu bezig met het veiligstellen van sporen en het achterhalen van de identiteit van betrokkenen. Maar gezien de omvang van die buit en de locatie, is het niet uitgesloten, zoals wordt gezegd, dat die inbraak zorgvuldig is voorbereid. En weet je wat het is, Arjen? Kijk, nu is het waarom. Waarom heeft men kwik gestolen? En welke mensen zitten erbij? Ja, kwik wordt gebruikt in die goudsector. Is een gevaarlijke stof voor mens en milieu. Mm-hmm. Maar het gaat om dat je dat spul nodig hebt om goud te gaan delven in het binnenland. Dus ze gebruiken kwik. Dus er is altijd een relatie tussen diefstal van kwik en de goudsector. En dan gaat het weer. En veel van die politiemensen die in opspraak komen. Dus moet ik heel eerlijk zeggen, complimenten aan minister Harish Manohar. Hij heeft een aantal politiemensen in Suriname op non-actief gesteld, ontslagen, naar huis gestuurd. Omdat hij dus zeer ontevreden is van hoe delen van het korps werken. Dat ze meewerken met criminelen. Dat noemen we ondermijning van staatsgezag. En ik zei daarnet, je moet geld hebben, je moet capaciteit hebben. Hij heeft bijna 2000 tot 5000 wellicht nieuwe politieambtenaren nodig. Dus het is gebeurd. Het is inside story. Het is dus waarschijnlijk in elkaar gezet. En het is dus in elk geval iets met criminelen. En wellicht mensen dus die als medewerkers daar op het politiebureau zijn. En het is op een onbewaakt moment gebeurd. Maar het is niet de eerste en het zal ook niet de laatste keer zijn. Dus kortom ook een oproep aan de regering van Suriname. Maak gebruik van de samenwerking Justitie Nederland, Ministerie van Veiligheid en Justitie hier. En Suriname. En zorg ervoor dat beide landen met elkaar goed samenwerken. In het kader van niet alleen preventie, maar ook in het kader van repressief, dus het onderdrukken van criminaliteitscijfers. Want anders gaat het de spuigaten uitlopen. Dus we moeten ervoor zorgen dat er dus goed is gedaan. Maar wat bij Geiersvlijs is gebeurd, politie, shame on you. Heel erg jammer, betreurenswaardig.
0: Dat is het zeker ook allemaal. Maar Robbie, dat waren dan de vragen die ik vandaag voor je had. Heb je nog wat aan toe te voegen?
1: Ja, zeker. Lichte aardbeving gisteren in Suriname. De mensen zijn een beetje geschrokken. Trillingen willen kiezen Suriname. Een aardbeving. Kijk, we kennen de politieke aardbeving in Suriname, toch Ardi? We kennen ook de economische aardbeving in Suriname. Ja. We kennen ook de schrikken van allerlei dingen. Maar een echte aardbeving, Atlantische Oceaan, ligt voelbaar in Suriname. Diverse wijken hebben het gevoeld. Social media mensen van zijn paharsen. Maar het heeft te maken met iets. En het is gebeurd rond 5:55 Surinaamse tijd. Het met de kracht van 6.0 op de staatsschaal van Richter wordt gezegd. En waar je het gevoeld hebt eerst was in Barbados. En het had een diepte, die aardbeving had een diepte van 53 kilometer. Dus ik ga geen grappen erover maken. Maar de beving was wel voelbaar in delen van het land. En mensen hebben een lichte trilling opgemerkt. Ik vond het zo mooi om te horen. Mensen gingen dansen op een feestnota met 5:30 raar Suriname. Te willen, hé, wat gebeurt er? Als hij sikkie tien zo. Te willen, misschien was die sound te luid. Die muziek is te hard. We moeten een beetje rustig doen. Maar wat gebeurt er hier? En niemand had het door van dat het te maken
0: dat
1: had
0: met
1: een lichte trilling, locatie, diepte en kracht van die aardbeving. Dus Suriname, ook dus dit moeten we meemaken. En ene keer wateroverlast, de andere keer hitte en nu een aardbeving. Gelukkig, Adi, tussen jou en mij is er nooit een aardbeving. Alleen aarde zonder beving.
0: Het blijft altijd goed tussen ons, toch? In elk geval.
1: Altijd, we zijn kabel.
0: Het blijft dus altijd ook zo. Hartelijk dank voor deze week en graag tot volgende week. Robbie Manka.
1: Dankjewel, RJ. Mooi zeg hier. Assalamu alaikum. Goedemorgen. Ram ram. Namaste. Goedemorgen. Nogmaals. Brasa. Dag. Fijne zondag. Ciao.

live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.

0: Your hits, your Ujala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
3: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer in het midden van het land op de A12. Van Arnhem naar Utrecht staat file bij Veenendaal door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier tijdverlies door controles. En de N33, een stuk noordelijker, is in beide richtingen dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Daar is een vrachtwagen gekanteld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

mijn geluid mag weer. Een hele goede middag. Een warm welkom op deze eerste dag van juni. Van de maand juni. Ik daar Junica programma op zonder het koffie, chai, middagshow. En vandaag ben ik er weer alleen. Maar woensdag is hij er weer. Dus vandaag zullen jullie het moeten doen met mij. Arboetse, peer, tories. Natuurlijk luchtige onderwerpen. Ujala, ke, koffie, chai, middagshow mee. Maar Hamasad bhi, kuch na kuch, khabar hum aapko dene wala hai. Natuurlijk heb ik nieuws en tories. Aapke baanse op Ujala's koffie, chai, middagshow. Peesh kya jana hai ye na hama, aap sabhi sunne walo ke liye, meri taraf se. Het is lekker weer. Gaam niet klaar, en natuurlijk, Ujala.

Wat een heerlijk nummer, toch? Wat een heerlijk nummer. Sajna hai, mujhe sajna ke liye. Sajna hai, mujhe sajna ke liye. Watch your lips and say, ah. Watch your hips and say, ooh. Watch your groove and say, hey. Ye hai Coffee Time Middag Show. My way. Ujala Radio is de headlines van vandaag. KLM piloten bereiken een akkoord over een loonstijging van 4,75%, wat nieuwe actie voorlopig voorkomt. Duizenden reizigers werden afgelopen week getroffen door vluchtuitval bij Transavia. De nasleep is nog merkbaar. Het Nederlandse geboortecijfer is gedaald naar het laagste niveau ooit, volgens nieuwe analyses van experts. Dus ja, Askel komt hier ook naar Cabanaila. Amsterdam lijkt af te stappen van plannen voor een controversieel erotisch centrum buiten de binnenstad. En ik dacht dat ze in hun hoofd hadden om ergens in Amsterdam Zuidoost mee Egonawa erotisch centrum. Maar namelijk alleen, nou ja, gelukkig. Naiga. You are Ujala Radio, je heet zo'n valor Ujala Radio, ke zriya zo'n hee aashka programka headlines. En, is dus van experts. Dus ja, aashkal kam tihem lok larka banayla. Amsterdam lijkt af te stappen van plannen voor een controversieel erotisch centrum buiten de binnenstad. En ik dacht dat ze in hun hoofd hadden om ergens in Amsterdam Zuidoost mee Egonawa erotisch centrum. Maar namelijk alleen, nou ja, gelukkig. Naiga. You are Ujala Radio, je heet zo'n valor Ujala Radio, ke zriya zo'n hee aashka programka headlines. En

oude kondige gebeur hegen. In het Midden-Oosten blijven spanningen hoog met zorgen over verdere escalatie tussen Israël en regionale spelers. Olieprijzen blijven gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheid in de regio. Ethiopië houdt vandaag nationale verkiezingen, een belangrijk moment voor de stabiliteit in de regio. Wereldwijde aandacht verschuift steeds meer naar het WK voetbal 2026. Dat later deze maand, 11 juni, WK 2026 in Verenigde Staten, Mexico en Canada mee. Het wordt thuisblijven. Gaan we toch vakantie naar JT. Dus toen om hier vakantie naar JT. Voor de mensen die van voetbal houden natuurlijk. Hoe ze toch vakantie naar JT. Ujala Radio in Hesunolo. Ujala Radio के जरिए हम आपको ये नाम सुनाने को जा रहे हैं जानू मेरी जान पेश किया जा रहा है सोमदेन जो खबर अभी हमने आपको पेश किए हैं wat uitgebreid op Ujala's Coffee Time Middag Show. Goedemiddag Nederland. Welkom bij jouw dagelijkse mix van nieuws, ontspanning en muziek. Je heer Ujala's Midday Coffee and Chai. Vandaag praten we over luchtvaart, demografische ontwikkelingen, internationale spanningen en de groeiende WK-koorts. Hamento Abekorto Nailhega van het WK, of voor het WK, die steeds meer voetbalfans in beweging brengt. Hamdenitulung op een tuinversierkerhekje, op een restaurantversierkerhega, op een wijkversierkerhe. Dat zal dan de komende dagen wel gaan gebeuren. Mijn hoe Lloyd Mahabi is. Fijn dat je luistert.

जानू मेरी जाना भी आपने सुने है उजाला रेडियो के जरिए और ये वही खबर हाँ सुनो वालों तुल जाने की eind van het jaar dus vanaf dit jaar eind van het jaar en de komende jaren ik wil vuurwerk verbod rehet maar dat hebben niet doorgejaagd na doorgejaagd de Raad van State adviseert strenge regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat het adviesorgaan vindt dat het kabinet te makkelijk uitzonderingen maakt het kabinet is niet verplicht het advies op te volgen dus ja vuurwerkverbod Dorojai, Kinajai, ja, ik denk het wel, maar misschien, I don't know. Nou ja, vuurwerkverbod wel Dorojai, maar hij zegt het, ja.

verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om toch vuurwerk te mogen afsteken. Maar op die manier kunnen landelijke verenigingen overal ontheffingen aanvragen en op grotere schaal vuurwerk aankopen, waarschuwt de Raad van State. Dus ja, vuurwerk wordt wel door Jaga, maar ja, Raad van State is eigenlijk niet er blij mee. Want als je het naar vereniging is, mijn ontheffing. Hoe zal een radio kunnen gaan maken? Scenario her. Ik ben niet meer. Hoe raast het met jou? KLM-piloten hebben akkoord bereikt over een loonstijging van bijna 5%. Daarmee lijkt een nieuwe actie voorlopig van de baan en komt er meer rust binnen de luchtvaartsector. Dus ja, vakantie. Annabelle, wil je meer toe? Ja, is het. Tegelijkertijd ondervinden reizigers nog steeds hinder van de vele Transavia-annuleringen van afgelopen week. Duizenden passagiers moesten hun reisplannen aanpassen. Op sociaal vlak wijzen nieuwe cijfers op een opvallende trend. Het Nederlandse geboortecijfer is gedaald naar het laagste niveau ooit gemeten. Experts pleiten voor meer ondersteuning voor jonge gezinnen. In Amsterdam lijkt een omstreden plan voor een nieuw erotisch centrum voorlopig van tafel te verdwijnen na politieke onderhandelingen. Internationaal blijft de aandacht uitgaan naar de situatie in het Midden-Oosten, waar spanningen en veiligheidszorgen hoog blijven. De olieprijs reageert gevoelig op de ontwikkelingen, omdat beleggers vrezen voor verstoringen van belangrijke handelsroutes en energievoorzieningen. Verder wordt vandaag in Ethiopië gestemd tijdens nationale verkiezingen die nauwlettend worden gevolgd door internationale waarnemers. En terwijl de wereld het nieuws volgt, stijgt ook de sportkoorts. Het WK voetbal 2026 komt dichterbij en steeds meer landen maken hun laatste voorbereidingen bekend. Dit was het korte nieuws op Ujala. Or Ujala Kovicai Champions mee. Kovicai Champions. Want we gaan ook natuurlijk praten over Oranje de komende dagen. Zeroer. Op Ujala's Kovicai Middagshow mee.

ऐसे ना तू मुझे देखो उजाला रेडियो के जरिए अंपायर ऑफ फॉलन बरिख्त हम लोग कभी कभी स्ट्रांड जाए वह खान नारस्ट्रांड फ्रॉम में दिट मोई वीर जब घाम निकले हैं दान फेल वो नारस्ट्रांड खान लेकर है dan wat doen we op het strand? We liggen daar op een stoel of we lopen. De kinderen lopen daar, die genieten van het weer, die genieten van het water en zand. Maar hier zijn hega, John Santiago Jijke Holko de hega, Barca Holko de hega. Een groep strandgangers groef een enorm gat op het strand. Het zand begon in te storten, waardoor hulpdiensten moesten ingrijpen. Nou ja, als je vakantieproject groter wordt dan de bouw van de Noord-Zuidlijn, te eten, joh. Nou ja. Dus toen je hier strand, Barca, hol naar Kodier. Want voor je het weet, moet er hulp bij komen. Hamboliriki apengarme papagai narke. Neem geen suga in huis, geen papagai. Want die papegaai doet alles na. Een papegaai zorgde wekenlang voor verwarring door perfect een deurbel na te bootsen. Bewoners liepen voortdurend voor niets naar de voordeur. Ja, de eerste huisdierprangster met te veel vrije tijd. Nou ja, tegenwoordig word je ook door je kinderen geprankt, hè, thuis. Dan doen ze wat en dan denk je dat het echt serieus is. Maar ja, blijkt toch iets nep te zijn. En nummer uit Suriname. Suriname, ik heb er even een beetje al te heen. Van de band Session. Session met Jeganiwali, hè. Chelsea, featuring Yuppie, of Yuppie, hoe je dat ook wil noemen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, hoor. Maar Chelsea is dit, met Grand Tangi van de groep Session.

zo lief, hè? Zo lief, hè? Dat Chelsea voor een man zo mooi zingt, hè? Ik kan niet zonder jou. Ik wacht altijd op jou. Ik bid tot God. Wagera, wagera, wagera.

Chelsea Kevans met wie avond mee Grand Tangier. En ze zingt voor haar man, voor haar vriend. En als jij van je man houdt, roze roze sabir sabir jahai vroeger vroeger kaam kare wagera wagera wagera wagera wagera. Dus al die liefde voor je man, dat zingt dan Chelsea van Session, van de muziekformatie Session van Suriname. You are Ujala Radio, je heet Sunala. Ujala Radio, ik zeg Arbi, goed gebruik. Werknemers kunnen het een tweede fiets leasen tegen lagere bijtelling. Dus, doe je aan het reën. Ik hoor gebruik. Een wandelaar vindt 29 verwaarloosde tamme konijnen in Limburgs grasveld. Keer op een konijnen choruba.

Dit was dan Kasimek Houseband van Suriname. Ujala Radio K-programma zonder in Sunnewallo. Het is nu 7:07 geworden bij UR Ujala Radio. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. En Udamia Achinahega. Dus vandaag is hij er niet. Morgen is hij er ook niet. Hij is een paar dagen vrij. Dus koes dinokile wo churile he. En woensdag is hij er wel. Woensdag is hij er wel. In Ujala's Coffee Chai Middag Show. En daar hebben we natuurlijk heel veel tories. En natuurlijk is hij op vakantie en dan legt hij ook allerlei dingen vast. Hij is aan het observeren en natuurlijk tories, dat heeft hij wel. Aanstaande woensdag is aan het...

बन गए हो तुम उजाला रेडियो के जरिए। चलिए हम आपको और भी कुछ अपडेट सुनाते हैं आज के समाचार। Nederlandse scholieren starten massaal met de eindexamen uitslagenweek. Dus je hebt daar meneer, je hebt volgens mij deze week hoor. Hamna Janela Kondin. Maar dan kan je thuis gebeld worden natuurlijk met de uitslag. Of je de uitslag, Sunaiga, Skulia, voor je kind. Eerste Hollandse haring bijna geveild. Haringseizoen staat voor de deur. Nou ja, ik weet niet of jullie van haring houden. Ik hou wel van haring hoor. Gemeenten zien sterke stijging van elektrische fietsen onder 60-plussers. Dus ja. Ja, tegenwoordig willen we ook niet zoveel bewegen, lijkt het wel, hè? Ja, we laten alles maar doen. Maar ja, een elektrische fiets is ook wel prima, hoor. Je moet wel trappen, hè? Maar je gaat wel heel snel. Amsterdam test slimme afvalbakken die zelf melden wanneer ze vol zitten. Dus doe je gewoon vuil daarin. Dobelia, je mag niet. Nee, het is echt nieuws hoor. Ik verzin het niet. In Japan is een treinmaatschappij gestart met een stiltecoupé zonder smartphone gesprekken. Dus toen nam je Admilon Kesaat bijtje, John telefoon mee, Batja hij en dan storen ze je. Je wil eigenlijk, als je aan het reizen bent, lekker in een stilte je reis maken. Dan kan je in Japan, dus in zo'n stiltecoupé, zonder smartphone gesprekken. Ik oude moet je baten. Ik oude jubberjus gebergen. En dit is echt wereldnieuws. Wereldnieuws in wel. In Coffee Chai middagshow. Soon. Hamlo, je jaarlijke honjaper, feest mee, verjaardag, ja, bruiloft, wagera. Dan nemen we een envelop mee. Of we nemen een cadeautje mee, toch? Maar in India gaat een bruiloft viraal waar gasten betalen met QR-codes in plaats van enveloppen. Een idee? Zeker een idee, toch? Een hond in Brazilië redt eigenaar door midden in de nacht alarm te slaan bij brand. Wetenschappers ontdekken een nieuwe dinosaurussoort in Argentinië. Nou, ik ben wel benieuwd. Check een naam kon je hebben. Goedemiddag Nederland, het is maandag 1 juni, een nieuwe maand en hopelijk nieuwe kansen. Van slimme afvalbakken in Amsterdam tot QR-code bruiloften in India. Dit is Ujala's Midday Coffee Chai. Or mij hoe aap cadeauste Lloyd Mahabir. Met hoos dilkit herken. Let hem gisker en Kumar Sanu filmkenaam Japjaar kisi se hota hai. जब प्यार किसी से होता है तो दिल की धड़कन से क्या होता है।

मदहोश दिल की धड़कन अभी आपने सुने है उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुन वालों। और हम बोले थे ओवर दी स्लिम टेस्ट अफाल बकन इन Amsterdam die automatisch, hoe ze automatisch doorgeven krijgen wanneer ze geleegd moeten worden. En dit idee vind ik wel best wel oké hoor. Maar ja, zo'n hamkabikabie, ham een envelop naar de heden om geld erin te doen en dan aan de jarige of iemand te geven. Je kon een verjaardag heen, ja, kon een kistje die hebben waar hij. Een bruidspaar ging viraal doordat gasten geld konden schenken via een QR-code bij binnenkomst. Nou, is een idee hoor. Ik vind het prima. Met een QR-code, 1 euro, 5 euro, weet ik veel. Kunnen ik hiermee een janwer hebben, een bilaar, een kutter hebben? Nou ja, als je een hond of een bilaar in huis hebt, soms is dat wel nuttig voor die mensen natuurlijk. Hè. In Brazilië heeft een hond zijn eigenaar wakker gekregen tijdens een woningbrand.

Radio Kizerie Coffee Chai Moment is elke maandag tot met vrijdag tussen 12 en 1. Avonds ik de heem Ujala Radio Kizerie. Hamzotilaki, wat was vroeger eigenlijk spannender? Eigenlijk kon je al spannender gaan. Wachten op je eindexamenresultaat. Op je examenresultaat, ik vind dat wel spannend. Of wachten tot iemand thuis de telefoon opnam.

कहीं प्यार हो ना जाए, ना मिलो हमसे ज्यादा प्यार जो ना मिलिए तो प्यार भी ना होगा। युवाणु उजाला रेडियो यहीं से 9:05 बाकी हैं, एक बजे में कॉफी चाय मोमेंट आप सुन रहे हैं कॉफी चाय मेरा शो उजाला रेडियो के जरिए जो कि पेश किया जाता है सुनो वालों। एंड जाते जाते वक्त हम भी एक खबर आपको सुनाना चाहते हैं, एंड दैट इज द फॉलोइंग न्यूज। तो जाने हम लोग जब एडवोकेट लेला एंड दैन वेट ऑल फ्रॉम द फोर फ्रॉम द एडवोकेट के ढेर पैसा हम लोग के भरक पर है फॉर ऑल द वर्कसामहेड दी है और शायद आउटफुट फॉर ओंस। एक बकेंड एडवोकेट है नेदरलैंड के Geert Jan en Carrie Knoops zijn maandag uit door de tuchtrechter bestraft met respectievelijk een voorwaardelijke schorsing en een berisping. Ze hebben excessieve declaraties ingediend bij een cliënt die verdachte was in een strafzaak. Dus hoe ze Jada rekening factuur per haar op een cliënt gepast. Oh, rechter waar is op je schorsing deze heer, berisping deze heer. Ja, dus ja, je moet wel opletten, hè, mensen. Dus als je een advocaat neemt, autogego factuur per hij gaat, dan moet je wel kritisch ernaar kijken. Icoonkamer, koontje kerrie, kijk, waarom dit bedrag, waarom dit, waarom dat. Altijd kritisch zijn op alles natuurlijk, hè. Niet zomaar aannemen van ja, je advocatoa, je likies heuga, dan zal het wel goed zijn. Nee, je moet gewoon kritisch zijn op de factuur die je van de advocaat krijgt. En als je het er niet mee eens bent, dan ga je naar de rechter. Dit was Ujala's Coffee Chai moment op Ujala Radio. Har ik zomaar zulke sukker waard. Ik heb hem daar ook zonai hier als ik het programma mee gebreid. Mijn hoelang Mahabir. Morgen ben ik er, of anders Amin Jairam. En woensdag ben ik met de man Anand Chandrika Singh gezet. Jis gezet om luchtige onderwerpen betalen wel heen. Baat kunnen wel hè. Geniet van deze maand. Geniet van deze nieuwe maand. Wees vriendelijk voor elkaar. En vergeet niet dat een glimlach nog steeds gratis hè, moeft me heen. Dus de koning de keer. Mag een beetje lachen hoor. Het kost je niks. Tot morgen op Ujala Radio.

0: अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Groeien met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Csillag is geëscaleerd. Magyar eist dat Csillag zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na nacheriya. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo heb je 5 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Arnhem sta je ook zo'n 10 minuten in de file voor de grens met Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal nog een kleine 10 minuten tijdverlies. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. De vertraging is daar ook zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, suno wale, main hoon Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station jahan pyar, khushi aur masti milta hai.
3: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: De Raad van State waarschuwt dat de regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het conflict in Hongarije tussen de premier Magyar en president Suljok is geëscaleerd. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. En de Belastingdienst heeft de regels voor het leasen van fietsen via de werkgever aangepast. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo heb je 5 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Arnhem sta je ook zo'n 10 minuten in de file voor de grens met Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal nog een kleine 10 minuten tijdverlies. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. De vertraging is daar ook zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

live vanuit de Hoogstad.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
5: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ Ujala Radio स्टूडियो योर मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van de coronamaatregelen als knellend. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw, verklaarde dat zij er zelf verantwoordelijk voor was. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline. De Raad van State waarschuwt dat de regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen bij de afrit Weidewormer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk heb je daar bijna 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht, de weg kan wel ieder moment worden vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat. En door de Duitse grenscontroles heb je bijna 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van de coronamaatregelen als knellend. De 58-jarige C. uit A. verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw verklaarde dat zij er zelf verantwoordelijk voor was. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline. De Raad van State waarschuwt dat de regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet. Door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet. Door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moendensanskaar heet. Ujala Radio weer. Vermaaijs aap deze te heet. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal, maatschappelijk en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige C.A., verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdiel is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een bus met pech op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Voor Dordrecht Stadspolder staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Music ka silsila jari hai, gaane acche se acche gaane aap Ujala Radio par sun rahe hain. Ab aap suniye Ujala Radio par ye song.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd na een sterke opleving in april. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van de coronamaatregelen als knellend. De 58-jarige CZA-verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw verklaarde dat zij er zelf verantwoordelijk voor was.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 4 juli bestaat 40 jaar.

boeken. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A. Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch, Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beestenswagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dichter. Dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Robertsonzeel. Voor Hooipolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana zoals je gewend bent hier bij Ujala Radio. Ja, de stem van Sajid Parampara samen met Sajid Tunden. Hier zo in de vocals. Or Ghana Kanam Him Malang Sajina. Ja, volgens mij een single-song release Ghana. Ja, die hoor je veel meer en veel vaker. Veel meer dan voorheen. En het kan ook gewoon lekker, toch? Het hoeft niet allemaal uit een Bollywood-film te zijn.

केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं. Ja, afkomstig uit de film Brahmastra. Het wordt aangeprezen als een van de duurste Indiaanse films. Ja, hij kwam in 2022 uit en destijds werd hij aangeprezen als een van de duurste Indiaanse films. Ja, veel producenten zoals Karan Johar, Ayan Mukherjee en ook Ranbir Kapoor. Die waren samengekomen om het maken van de film te leiden. En ja, het opnemen van de film duurde ongeveer zo'n 5 jaar. En...

Dat begon in 2018 en eindigde in 2022. Ja, iets meer dan 4 jaar heeft het geduurd, zeg maar bijna 5 jaar. Ujjala Radio, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Orwobhi,

Ja, ook dit is de stem van Parampara Tandon in deze Ghana Organic Naam, he, bij Reggae. Ja, en van deze Ghana huppelen we verder. We huppelen gewoon verder naar de volgende Ghana uit de film Krak uit het jaar 2024. De stem van Vishal Mishra samen met Shilpa Rao, Organic Naam, he, Gina Haram. Ja, ook een enorme populaire hit.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Stefan van Rooyen wordt nieuwe topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd na een sterke opleving in april. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt langzaam maar zeker verder op gang. De meeste files zien we in de Randstad op dit moment, met in totaal zo'n 350 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Maasbracht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterlijst ook is dicht, vertraging een half uur. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Weesterswagen is een vrachtwagen gestopt met een kapotte versnellingsbak. De rechterlijst ook is daar dicht, vertraging 25 minuten. En nog een vrachtwagen met pech, maar nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Anderbos en Tilburg Centrum West staat zo'n 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ook daar een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: house on a silent radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Stefan van Rooyen wordt nieuwe topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd na een sterke opleving in april. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels goed op gang gekomen. Er staat zo'n 450 kilometer file in totaal. De meeste problemen op de volgende wegen. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Nu is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. A12 Arnhem richting Den Haag. Een auto met pech bij de Meer zorgt voor bijna 25 minuten oponthoud. Op de A35 Enschede richting Almelo bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou daar ook rekening met 35 minuten extra reistijd. En de A58 Breda-Tilburg. Bij Tilburg Centrum West staat nog altijd die vrachtwagen met pech. Hou rekening daar met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dil ko chhu jane wale gaane. Sirf Ujala Radio par.
3: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta ki wo jab gaate hain to aisa lagta hai ki koi bahut sachcha imandar bhula bhara aadmi ga raha hai. Aur har geet ko aise pyar se gaate the. लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए. कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur is bereikt in Gaza en Libanon. Stefan van Rooyen wordt nieuwe topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan de regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Oejala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd bijna 90 files en in totaal zo'n 380 kilometer file in Nederland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Voor Twello is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht. De vertraging is een kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij het Prins Klausplein twee rijstoken dicht door een ongeluk. Daar staat zo'n 10 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Ook twee rijstoken dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam staat een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
3: Ye hai Ujala Radio. Aapka favorite radio station, you are.

0: You are
1: Ujada Radio Headlines. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Het lichaam dat zondag in de meer bij Salento in Colombia werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen, dat zei minister Van den Brink. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Seyed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mojtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are, depending on where you are.

आप नाराज, खुदा खैर करे, नाजो अंदाज खुदा खैर करे।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek. You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege de Israëlische aanvallen op Hezbollah en Libanon. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento in Colombia werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege de Israëlische aanvallen op Hezbollah en Libanon. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento in Colombia werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाना है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moende Sanskar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, the keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Ujala Radio, raat of din, 24 ghante lagataar, aap ke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

गोरे भैया।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Herengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, laat je stralen.

0: हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Herengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.